0: Ich hab hier Reden.
1: Doe jij het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb ook zin in. Ik kan allemaal de mos steken. Ik heb ook wel scheid aan.

0: Ik eet wanneer ik honger heb, dat heb ik ook niet. Ik slaap wanneer ik slaap heb. Ik heb wel wat scheid aan.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik gewoon wat zin in heb. Dus ik kan helemaal de mos steken. Ik heb wel wat scheid aan.

Lima. Ik vind het heel gezellig. Je zal het leven, hè? Midden in de nacht ook en alles. Altijd iets te doen. Ik heb wel wat scheid aan.

0: Waarom heb jij je oor op je zin? Dit is homo muziek!
1: Hoezo?
0: Dit is homo muziek!
1: Hoezo?